Daar is hy, dis goeiemiddag en dit is sondagmiddag, dit is 3 uur en tyd vir sondag uitspan. So, jylle moet nou, al wat jylle hoef te doen is sit achter oor, skop jy skoene uit en relax. Ek sal vir jylle die muziek aanbied. Ons het jylle paar lekker liedjies vandag en ek geloof jylle gaan het geniet. Ok, so om net een voorbeeld, gaan ons nou afskop met ene, Barbara Joan Streisand. Sy was geboor op 24 April 1942 in Williamsburg, dit is in Brooklyn. Ek dink Brooklyn is in New York, is dit nie? Ek dink so, ja. En dit is die heelbrau van New York. Haar ouders was Diana Rosen en Emmanuel Streisand, is haar pa. Emmanuel was een Engelse hoërskoolonderwijzer en hy is oorlede van complicaties met een epileptische toestand toe Barbara slechts 15 maanden oud was, soos hy nie eindelijk haar pa geken nie. Streisand het haar kinderjare as pijnlijk beskryf, sy was een skaamkind en het dikwels gevoel ander kinders verwerp haar, omdat haar voorkoms ongewoon was. Daarbenevens het sy haar stiefpaas as emotioneel beledigend beskou en sy het ook geen ondersteuning van haar ma gekry nie, wat gesê dat sy te onontreklik is om haar drome in die toneelwereld na te streef. Nou ja, met so'n supportbasis as een fondament haal ek my hoed af vir wat sy dan uiteindelik bereik het. Ek weet sy het op een stadium het mense aangedring, maar gaan vir een nose job, jy weet, die neus van jou is, en sy het aangedring daarop, dat nee, die neus is juist die aspek van haar, wat haar gaan dra, en het was ook toe so, sy het groot hoogtes bereik. Nou ons gaan luister na Barbara Streisand, en die liedjie is baie rustige ene, en dit is Memory, soos sy omsing.

As hy Barbara Streisand meer actrice as wat sy sangeres was, maar haar stem wyte, soos ek sê, daar had mense een goeie voorbeeld van alto, contralto en sopraan als in een liekie saamgevat dier een persoon. Prachtige liekie daar ook. Ok, Dave Mills, hy was een Engelse sanger, hy is in Bedlington, Engeland gebore en het in 1961 na Australië verhuis. Hy het gauw vir 6 jaar na Suid-Afrika verhuis waar hy sukses in die kaart te begin haal het. Hy het verhuis vroeg in 1972 terug na Australië toe. Hy het een internationale treffer gehad met Love is a Beautiful Song wat in Australië goud geword het. Ander solos van hom in Suid-Afrika sluit in Teresa, All the Tears in the World, Home, I Can't Go Home to Mary, Tomorrow is Over, en Mexico. Al hierdie liedjes is geskryf dier Terry Dempsey, van die, wat die Sari gewen het, vir die beste liedjie, vir die Home. In 1970 het hy die Sari toekenings vir beste mannelike country sanger en gewen. Dit is het, tegen 1973 het hy verhuis na Australië. Dit is nou Dave Mills en ons gaan luister na die een wat ek heel eerste genoem het daar, Love is a Beautiful Song. Geniet om.

Baie mooie liedjie daar deur Dave Mills, Love is a Beautiful Song. Een van hom wat ek baie van gehou het is daai Teresa. Ek het hom oor en oor en oor geluister, die liedjie. Ok, ons kom by een baie rustige dame en sy is Ethnie Padraigan, nie Braunijn. Gebore op 17 Mei 1961, professioneel bekend as Enya natuurlijk. Is een Ierse sangeres, liedjieskrywer en muzikant, gebore in die muzikale familie en opgevoed in die Iers sprekende gebied van Gweedore in County Donegal, waar sy haar muziekloopbaan begin het toe sy in 1980 by haar familie se Keltiese orkest Tenet aangesluit het op die sleutelbore en achtergrondkoor. In 1982 vertrek sy met hulle bestuurder en vervaardiger Nicky Ryan en sy vrou om solo loopbaan vir haar te skep. Enya ontwikkel haar kenmerkende rustige stijl oor die volgende 4 jaar met multibaan, koor en sleutelbord muziek. Sy het al in tientale gesing en die een wat ons gaan luister vandag is I Dwelt in Marble Halls van Andrew Lloyd Webber. Prachtige, typische Ierse liekie van Enya en hier volg sy.

Lekker Samson, een gewijde liekie daar, gospel liekie, van die Christ family, en Jesus Savior Pilot Me. Die volgende twee broerkies, Tol en Tol, is een popduo wat bestaan uit Volendam broers, C.S. Tol en Thomas Tol. Aan die begin van 1990s, hy was die twee van hulle 2 weke op nummer 1 op die National Heat Parade met Eleni. Hulle wacht, waar is hulle? Ja, ek weet hulle het weggebreek van BZN af op een stadium. Hulle was deel van hulle gewees en het toe solo gegaan saam met Corina, is het Corina van Vakari? Ek dink amper so iets. Hulle sing vir ons een liekie, is een minder bekende een van hulle, Le Temps du Mouguet Musique. Hier kom hy.

The Browns, Scarlet Ribbons. De Vicky Leandros, gebore Griekeland. Haar pa was ook een beroemde komponis, muzikant en sanger, by name van Leandros Papatanasios. Sy word wereldwijd bekend, nadat sy in Luxemburg inskrywing vir die Eurovisie competitie gewen het, met die Griekse liekie Aprestoi. In Engels vertaal het maar net Come What May. Julle ken hem ook in Engels, die liekie. Sy het hem later in Engels oorvertaal. Sy begin in die politieke wereld rondtas om kom gauw achter dat dit soveel van haar tyd in beslag neem, dat dit met haar muziekloopbaan bots en sy spits haar gevolglik net toe op haar sang voor en toe. Vandag sing een liekie vir ons, een van die liekies wat haar aanvankelijk beroemd gemaakt het, Vicky Leandros, ons luister na When Bouzoukis Played.

Vicky Leandros, When a Bazooki is Played, die instrument wat jy daar gehoor het, dit is hoe een bazooki klink, een echte, rechte, Griekse instrument. Ok, kom ons speel gauw nog een gewijde liekie of gospel liekie dan, en ek praat van Virginia Lee, wat vir ons gaan sing, en sy sing vir ons een wat ook deur Jim Reeves gedoen word, en dit is Whispering Hope.

Daar is hy een dame wat precies geweet het hoe om haar stem in te span om die beste uit om uit te kry. En ja, net soms so, by the way, ek weet nie hoeveel van julle weet, dat Virginia Lee is eindelijk die stiefma van Clive Bruce. So as julle dit nie geweet het nie, daar is vir julle trivia feit. Ok, ons kom by my ginsteling damiekie, en natuurlijk praat ek van Nana Mouskouri, gebore 13 Oktober 1934, een Griekse sangeres. In die loop van haar muziekloopbaan het sy meer as 200 albums en enkelspelers, dit is nou solos, in 10 verskillende tale vrygestel. Nou met haar gewildheid as een veeltalige televisiepersoonlikheid en die kenmerkende beeld wat haar swart raam brul uitbeeld, het Nana Mouskouri spoedig een internationale ster geword. Ons luister na haar en sy bring vir ons 2 liedjies wat ek die eerste een is A Place in My Heart, daar is een plek in my hart, en dan Nana Mouskouri se Chante la Vie. Ons luister na die 2.

Daniel Gerard, a butterfly. Don't fly away. Come to me. Oh, I'll come home someday. Tommy Rowe is volgende. En hy is een ou wat ons dwars dier die 60s. Meeste van my skoolloopbaan het ons maar meeste vir Tommy Rowe geluister. Vooral met liedjies soos Dizzy, Hooray for Hazel, Sweet Pea, Much More Love, Jam Up and Jelly Tide. Oeh, hy was maar altyd daar en hy was een groot sensasie gewees. Maar hy het nooit uit sy natheid gebarst nie. Hy het altyd, low profile gehou, maar hy was baie gewild. Ons luister na hom en hy sing een van sy eie composities. En dit is Sheila, en dan gooi ek sommer net in, ook. Ander een van hom, en dit is Much More Love, Tommy Rowe.

Nou sê, dit was Come What May, die tweede gedeelte, en het is in 1994 keer Dana Wooner opgeneem. Ja, ek het om een bietjie kort geknip daar, want ek moet beginne sê vir julle dat, okay, vanavond om 6 uur op radio, op Ramkat Radio, is Jannie wat gaan vir ons die country program bring. Altyd een lekker een om te luister, country muziek is in my opinie die lekkerste luister muziek, en Jannie weet wat hy doen wanneer hy dit aanbied, so ons gaan country muziek luister van 6 uur tot ek dink is 7 uur, 8 uur, half 9 daar rond, ja, wat hy dit vir ons vanavond aanbied, en dan op Radio Eendrag is die eenste Christo wat gister getrouwd is, hy gaan vir ons morgen aand, het hy die luisteraars versoekprogram, en ja, so as jylle enige versoeken wil instuur, of gelukwense aan die man self, moet jylle dit instuur om hom te bereik voor 3 uur morgenmiddag, want hy het tyd nodig om dit te dissemineer en by mekaar te sit en uit te sort, ja, die muziek op die speellijst te sit enzovoorts. So, sort hulle dit om op die laatste 3 uur bereik vir sy luisteraars keeseprogram morgen aand om 6 uur. Ach, om 7 uur gaan hy dit uitsaai. Ok, ek sê vir julle, dankie dat julle geluister het en direct hierna ook op radio, wel op al die staties, is dit die Bybelstudie wat elke week aangebied word deur Dominee Gustaf Opperman, en hy behandel die boek Psalms wat hy tans mee bezig is, en ons trek by Psalm 91, so wees seker om in te skakel en duidelikheid te kry oor die betekenis van die verse wat hy so baie goed vir ons uitlee. Ek sê vir julle baie dankie dat julle aangeskakel was en lekker luister verder, lekker week vir julle wat voorlee, wees produktief en doen wat julle wil of julle beste. Gaan uitspeel met die eerste een is Gunter Kalman met Somewhere My Love en dan een gewijde liekie om so by die Bybelstudie in te lyf, sal ek sê, en dit is Patsy Cline met Just a Closer Walk with Thee, baie mooi liekie van 1959. En ek sê, doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, bye for now.

Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is ook vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te versels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie saak koop nie.

Ginny Grisel, Ginny is hier welig geweest daar voor jou met Harper Valley PTA op ramkatradio.co.za. Wat jy weet, klomp vrou mense op pad, eers weer op die vrouwendag. Dame genaamd Juice Newton met Angel of the Morning. Dan af jou Hunter Leight van Zuid-Afrika, die is daar ook wat doen nog in Amerika, Won't Back Down. Dan Miranda Lambert weer op pad met Something Bad. Drie naar uit bij die Ramkat Country, zondag aan de 6 tot 8 op ramkatradio.co.za.

Ik geef jezelf een geweest met Miranda Lambert geweest daar voor jou met Something Bad op raamkatradio.co en zit op die vrouwendag thema op raamkatradio. Van bekend is je verpaal mensen ook vanavond weer, al die pad van Kempton Park af dus nou voor hem. André ten die handel heeft jou kunnen allemaal vanavond saamkeer op vanavond zijn raamkat country elke zondag aan 6 tot 8. Ons vanavond bij ons hier bij de jachtkamp. Mevrouw Christel, mijn kind Christel, is ook voor Pieter, voor Keanu, voor Loan en voor Kirstie vanavond saamkeer. Hier bij de jachtkamp bij de levendige uitzending elke zondag aan 6 tot 8 op Raamkat Radio. Wat voor jou Lainey Wilson met Wildflowers and Wild Horses. En af is je na twee een bekende Man I Feel Like a Woman. Dan voor jou de Jane Deere Girls met Wildflower. Drie in een rij op Raamkat Radio op hierdie vrouwendag thema 9 augustus vir hierdie jaar vrouwendag ambtelik. So vanavond vir jou vrouwenmuziek of vrouwens wat sing. Op Raamkat Radio.co.za.

0: flower.
1: Die is dat van de Jane Deere Gold, gewist dat Wildflower op Ramkwart Radio. Wat zie je weer zo drie mannen wat nu zingen voor die vrouwen? Als gezien ik nou gepenaliseerd word, waar die gezin die vrouwen zingen vanavond. Is weer Kenny Rogers, wat Kenny Rogers met Lady. Jij is voor die vrouwen, die dames. Dan af jou Joe Dillon, je says a good looking woman. That's a good looking woman. En dan voor jou Bless Bridges, Devil Woman. Drie naar rij op ramkwartradio.co.za.
2: Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you.

Dat is Blaze geweest daar, met Devil Woman geweest daar, Blaze Bridges. But for you, hold on to that, van Wildfire. Dan Dolly Parton met de opkende My Tennessee Mountain Home. Oh, likkie van haar. Dan voor, likkie Last One to Know, van Reba McEntire. Dien er even op pad, op ramkwadradio.co.za.

Ik heb zo'n veel gezin geweest hier. Ik dacht maar gaan hier met Reba McEntire geweest daar. The Last One to Know op raamkwadradio.co.za. Wat voor Charlie Dix van Zuid-Afrika met My Broken Souvenirs. En of je Mama He's Crazy, ook een oude bekende. Op wat van onze laatste en van onze Raamkwad Country. Zonder aan de 6 tot 8 op raamkwadradio. Juist vanavond op die vrouwendag thema. Of een man zing oor de vrouw, of die vrouwen zing vanzelf. Gaan even jou twee in een rij op pad naar vanavond sy laatste eniekie toe. Lekker luister, hulle mag vir jou so.

dat is weer die Jets geweest daar voor jou. Die Jets geweest. Mama, he's crazy. Wat voor jou Clive Bruce, The Heaven in My Woman's Eyes. Dan af voor jou van onze laatste en ik heb weer die vrouwdag thema.

Want die onbekende geweest daar, Midnight Cowboy geweest daar, afgehouden met The Heaven in Women's Eyes geweest daar. Clive Bruce, The Heaven in Women's Eyes geweest. Mekke Frank, wie zei, pas je op veilig geweest. Tot volgende keer toe en genaamd je groet. Tot volgende week toe. Ten morgen aan tijd voor Despas maandag van 7 tot 9, San Pieter. En dan weer dinsdag aan tijd voor die Techno Show van Jacob van Tertius Sam. Die Techno Tuesday Show van 9 uur tot 11 uur toe. En dan weer volgende donderdag weer, tijd voor die, net donderdag, tijd voor die gewoon mini show. Van 4 tot 7 op Rangwad Radio. En dan vanavond groep met een liedje van die Pussycat van 1977. I'll Be Your Woman. Lekker aan voor jou, pas je op, veilig wees. Tot volgende keer. Tot ziens.